0: Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi, door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitse Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio, laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.

before. A tear marks, let me hold you like I never

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low-Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
1: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
0: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
2: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
0: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. Politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. De vertraging is bijna een kwartier. Net als op de N15 van Europoort naar de Maasvlakte bij Oostvoorne. En op de N218 rijdt het langzaam van Spijkenisse naar Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N15, daar heb je ook bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het. Gouwe Stad.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: Goedemiddag luisteraars, dit is Goudenstad Radio met de vijfde zondag van de maand. Die hebben we niet zoveel in dit jaar. En als er een vijfde zondag is, dan hebben we van 12 tot 1 altijd het programma Memory Lane. Waarin we een gast zijn favoriete muziek laten draaien. Nou, die gast vandaag die zit hier tegenover me, Theo Vogelsang. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij komen elkaar regelmatig tegen bij de Jodenbosch. 14 dagen geleden zagen we elkaar in Rotterdam en dan kwam het gesprek zo op muziek. Toen dacht ik, hé, jou moet ik hebben. En daarom zit je hier, Theo. En wie is Theo Vogelsang eigenlijk voor degene die nog nooit van hem hebben gehoord?
1: Ja, Theo Vogelsang die woont nu een jaartje of 30 in Gouda. Komt oorspronkelijk uit Alkmaar, of daarvoor nog uit Friesland zelfs. En is werkzaam bij een natuurorganisatie, getrouwd met Rens. Twee mooie dochters, Duke en Fenna. En ook wat maatschappelijk actief, net als bij de Jodenboys. En op die manier integreer je ook een beetje in het Goudse. En Gouda blijft en is een leuke stad om te wonen. Ja. Dus ik ben hier graag. En zeker bij jou, Gerrit.
0: Oh, dankjewel. Maar muziekliefhebber bij je ook. Je hebt een prachtige lijst heb je opgesteld. Onze smaken komen toch wel redelijk overeen. We begonnen met Waiting on a Friend van de Rolling Stones. Een van jouw favoriete groepen, of niet?
1: Ja, dat is echt wel een beetje de band die vroeger bij ons thuis ook het meeste gedraaid werd. Je had de Beatles versus de Stones. Nou, wij waren van de Stones. Je had Ajax Feyenoord. Nou, wij waren van Ajax. En mijn oudste broer die gaf daar eigenlijk een beetje de aanzet voor. Die draaide veel blues mannen waar ook de Stones hun inspiratie aan ontleend hebben. En mijn ene oudste broer die was helemaal into de Stones zelf. Speelde zelf, zong zelfs in een coverbandje. En ja, daar zitten gewoon zulke mooie herinneringen aan. En zulke intensieve muziek. Muziek die altijd binnenkomt. Waiting on a Friend is een beetje het laatste echt goede. Nou beledig ik misschien mensen wat ze gemaakt hebben. Maar ja, dit is gewoon klassieke muziek, Gerrit.
0: Prachtige tenorsaxofonist Sonny Rollins en die piano van Nicky Hopkins. Hè?
1: Ja.
0: Theo, je hebt een prachtig lijstje gemaakt, maar als we veel praten, dan komt er niet zo gek veel muziek. Dus ik stel voor dat we gewoon de nadruk op de muziek leggen. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is heel wat anders weer. 1974 van het album Crime of the Century. Dan heb ik het over Supertramp's Cool. Dat is toch weer heel wat anders dan de Stones.
1: Ja, zeker. Laten we zo zeggen, in midden jaren 70 begon ik echt een beetje verstand van muziek te krijgen. Dat was een jaartje van 16, 17 en we hadden thuis een platenspeler staan, die was van mijn broer. En dan die had die plaat gekocht van Crime of the Century. En dat begin, dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Dat is zo verschrikkelijk mooi. En dan kwam ik wel eens uit de kroeg op zaterdagavond en dan zat ik daarna te luisteren. Maar dan kwam hij een uur later thuis en dan moest ik van zijn platenspeler af.
0: Ja, ja.
1: En dat vergeet ik nooit meer, dus dat zit bij Supertramp. Maar dit is gewoon ook weer een klassieke plaat. En die intro, dat is echt iets om nooit te vergeten.
0: Ja, we gaan luisteren naar Supertramp met School.

0: School van Supertramp. En van Supertramp gaan we naar een icoon, kunnen we maar zo zeggen, in de popmuziek al jaren sinds 19... Wat zal het geweest zijn? 62, denk ik. En hij is niet al te best meer bij stem, maar om het zo maar te vliegen. We hebben het natuurlijk over Bob Dylan. Hebben die wel eens live gezien trouwens, Theo?
1: Nou, het is volgens mij heel lang geleden dat ik hem een keer live gezien heb. Maar het staat me niet eens meer zo bij. Maar zijn muziek des te meer. Dus ik heb toevallig wel recent nog die film gezien, A Complete Unknown. Ja. Geweldige film. Ja. Ja, en hij is gewoon textueel, maar ook qua beelden die hij oproept met zijn muziek, is hij gewoon overtroffen.
0: Ja, en wat jij een van zijn beste album vindt, vertelde hij me, dat is het album Blood on the Tracks, 1965. Wat is er zo goed aan dat album?
1: Ja, daar staat werkelijk geen enkel slecht nummer op. Daar staan nummers op die ook wat langer zijn, zoals bijvoorbeeld Lily, Rosemary en The Jack of Hearts. 7, 8 minuten. Ik zei net, ik heb het 1000 keer gehoord en ik moet elke keer weer denken, waar gaat dit over?
0: Ja.
1: Maar dit is een hele mooie binnenkomen van het album, waarin hij zingt over een relatie die stuk gegaan is. En hij gaat op zoek naar haar. Het is gewoon textueel ook een heel mooi nummer. En ik vind hem muzikaal ook in deze periode, vind ik hem fantastisch.
0: Ja. We hebben het over Tangled Up in Blue van Bob Dylan.

0: Bob Dylan, Tangled Up in Blue van het album Blood on the Tracks uit 1975. Een keuze van onze gast vandaag, Theo Vogelsang. We gaan een jaartje verder op, Theo. 1976 toen kwam, en volgens mij is het nog steeds het best verkochte live album aller tijden. Dubbel album. Ik heb hem nog met een prachtige klaphoes. Hebben het natuurlijk over Show Me the, of hoe heet dat, Frampton Comes Alive.
1: Frampton Comes Alive, ja. Inderdaad, een van de beste live platen die er is. Jij en ik hadden het laatst ook een keer over andere live platen. En ik denk wel eens van, je hebt de top 1000 en de top 2000. Ja. Ze moeten eens een keer een top 100 maken van de beste live platen.
0: Ja.
1: En dan krijg je bijvoorbeeld Lou Reed. En dan krijg je Roxy Music. Maar dit is... ja, deze heb ik ook ontzettend veel geluisterd. Eigenlijk had ik Do You Feel Like We Do willen draaien.
0: Maar die duurde 18 minuten geloof ik.
1: Ja, dat mocht niet van jou.
0: Ja, ja, mocht dus. Wel. Maar ja, er komt dus zo weinig anders aan de beurt.
1: Ah, dit is Show Me The Way, is ook een geweldig nummer met Yabio Tube. Nou, hoe doet hij het? Hij doet het. Maar dit is ook weer een klassieker.
0: Ja, Show Me The Way, Peter Frampton.

0: Ja, dat applaus dat is natuurlijk meer dan terecht voor Peter Frampton met Show Me The Way. We blijven in de 70er jaren een beetje hangen, Theo. 1977, jaren 70, werd jij toen een beetje bewust van muziek eigenlijk?
1: Ja, dat is een beetje de middelbare schooltijd. Op een gegeven moment naar Wageningen vertrokken. Maar die periode, ja, dan je bent een puber en je wordt een beetje volwassen. En dan ja, komen dingen gewoon harder binnen dan dat je 65 bent. Zo is het toch?
0: Ja, hoewel 65 blijven ze ook nog steeds binnenkomen.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat is waar.
0: We hebben het over Fleetwood Mac. Ja, ik ken Fleetwood Mac vooral uit de echte bluesperiode. Uit het begin van Albatross en zo. I Need Your Love So Bad. En toen was het op een gegeven moment was het een beetje over. En ja, toen gingen ze naar Amerika. En toen kwamen er een paar Amerikanen bij. Nou, toen werden ze wereldberoemd bij Fleetwood Mac. Met vooral dit nummer. Go Your Own Way van het onvolprezen album Rumours uit 1977.

0: Go your own way van Fleetwood Mac. Hier zit nog een heel verhaal aan vast, hè, Theo.
1: Ja.
0: Het wist met een krantenwijk te maken.
1: Ja, mijn krantenwijk in Alkmaar, daar had ik op een gegeven moment met van die kaartjes van de bezorger van het Alkmaars Weekblad. Wenst u een fijn nieuwjaar.
0: Ja.
1: Had ik 300 gulden opgehaald en ik ging een platenspeler kopen en een versterker, een paar boksen. En de eerste plaat die ik had was Fleetwood Mac. En zeker bij die solo in Go Your Own Way, dan zette ik hem altijd knalhard op mijn kamer. En dan riep mijn vader van beneden van, mag het wat zachter daar? Maar dan ging hij nog harder natuurlijk. Dus wereldplaat.
0: Ja, ja, ja, ja. Dan toch weer iets anders. Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band. Want die heeft ook wat bandjes versleten eigenlijk. Hè?
1: Zeker.
0: Wat Davies on the Road Again. Volgens mij een Springsteen nummer, dacht ik.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. En ja, weet je, Manfred Mann is natuurlijk bekend nog van zeg maar de 60's. Maar dit is een beetje zijn symfonische periode.
0: Ja, ja.
1: En ik merk die symfonische muziek, ook Genesis, dat soort dingen. Dat spreekt mij toch altijd wel aan. Maar dit is ook weer zo'n klassieker waarbij, zeker in dit nummer, halverwege is er een solo op die keyboards. En dat kan je gewoon in je hoofd, noot voor noot, kan je dat gewoon aanspelen.
0: Ja.
1: En dames en heren, hier zit in de studio een goede aspirant drummer, die is Kees Schinkel. Dus die kan misschien wel meedoen.
0: Nou.
1: Maar dit is ook een klassieker en eentje die mij heel dierbaar is.
0: Ja, nou dan gaan we naar luisteren. Davies on the Road Again van de Manfred Mann's Earth Band.

0: Live, de band van Manfred Mann. Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Dan gaan we naar U2. Ja, die kan ook haast niet ontbroken. Ontbreken zit inmiddels in de jaren 80.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Hebben jullie wel eens live gezien, U2?
1: Ja, zeker. Ja? Nee, die heb ik wel een keer 5-6 gezien. U2. U2, Boy Tries Hard to Be a Man. Dat is een beetje het... hoe zeg je dat? Motto van U2, of in ieder geval mijn fascinatie voor U2. Die jongens die hebben platen gemaakt, dat is echt ongelooflijk. Die eerste twee LP's met name, die kwamen bij mij binnen op een manier dat ik dacht van ja, dit heb ik nog nooit gehoord. Hè? Ja. Die energie, die stem van die Bono, dat fantastische gitaarwerk van die Edge. En zo'n nummer ook, als we zo direct gaan draaien, daar zitten ook bepaalde herinneringen aan. Dat heb jij misschien ook wel. Herinneringen aan gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn in je leven, waar je dit soort nummers bij hoort.
0: Ja.
1: En dit is Pride in the Name of Love. En dat is een van de beste nummers van U2.
0: Ja, van het album The Unforgettable Fire, 1984. U2.

0: Pride in the Name of Love van U2. Dan zetten we even Counting Crows en R.E.M. in de wachtrij. Want ja, want ik wil toch even die laatste drie nummers die opstaan. Die zijn bij mij ook niet zo bekend. Dat wil niet zeggen dat ik alles al weten ben. Maar Madrugada, ik had er nooit van gehoord, Theo.
1: Nou, dat is een gebrek aan je
0: opvoeding. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Uit 2002, wat is dat?
1: Nou, maar
0: Noorse groep, geloof ik, hè?
1: Ja, het is een Noorse band. En de zanger daarvan, Sivert Hoyem, heeft een van de mooiste stemmen uit de popmuziek.
0: Ja.
1: Die jongens die zijn in staat. Het is af en toe vrij stevig, maar het is ook lyrisch. Er zit echt gitaarwerk achter. Nou, dat wil je niet horen. Het is dus niet hard rock, het is gewoon melodieuze rock.
0: Ja.
1: Maar er zit, dat heb je wel vaker met muziek uit Noorwegen of met muziek uit Nieuw-Zeeland of zo. Er zit een randje aan wat gewoon binnenkomt. En dit is de eerste nummer van de eerste plaat die ze gemaakt hebben. Deze heb ik uitgekozen speciaal ook voor Hans van Kersbergen. Dat hij het even weet.
0: Ja.
1: Maar dat komt binnen. Dat is gewoon de eerste paar noten. En dan denk je van wat is dit? Nou ja, en dan ben je verkocht.
0: Dat nummer heet Focal. En dat komt van het album Industrial Silence uit 2002. Ik ben benieuwd. Madrugada.

0: Eigenlijk is het jammer dat we die plaat weg moeten draaien. Of moeten draaien, maar ja, het duurt zo lang natuurlijk.
1: Een uur is zo kort.
0: En het is een geweldige zanger, een heerlijke belletist. Ik ga zo links en rechts eens kijken of ik meer van hun te pakken kan krijgen. Beers Den kende ik ook niet.
1: Nee. Nee, Beers Den is een Britse band. Die zijn zeg maar een jaar of 10 geleden begonnen met... het is een beetje folk, het is een beetje rock. Beetje Mumford & Sons ook. Ze doen veel met een banjo ook. Hm. Ik heb ze toevallig deze week nog mogen zien in Carré in Amsterdam. En dit is de plaat Red Earth and Pouring Rain. En dat is een plaat die mij ontzettend doet denken aan een jaar of 8 geleden. Toen ik aan beide ogen last kreeg van netvliesloslating. En dat moest allemaal geopereerd worden in toestanden. En toen heb ik een half jaar lang heb ik eigenlijk alleen maar deze plaat gedraaid. En dit is het eerste nummer van die plaat. En ze hebben een stuk of 4, 5 cd's gemaakt tot nu toe. En het is een ontdekking. Maar dan luisteren maar.
0: Dan gaan we luisteren. Beers Den met Red Earth and the Pouring Rain.

0: Red Earth and the Pouring Rain van Beer's Den. Als ik op de klok kijk, Theo, dan hebben we nog een goede 3 minuten. De tijd vliegt eigenlijk, hè?
1: Het gaat veel te snel.
0: Jongen. We zijn niet toegekomen naar R.E.M., we zijn niet toegekomen aan de Counting Crows. Maar ja, je zei voor die tijd, ik heb al een schifting moeten maken. Er zijn er al heel veel gesneuveld voor. Zo'n uur moet eigenlijk veel langer duren, hè? Ja. Ik vond het hartstikke leuk dat je hier was, Theo. En ja, ik heb ook weer wat nieuws geleerd. En we gaan eruit met, ja, een Belgische band, hè? Moon Eye.
1: Een Belgische band, ja. Moon Eye, Big Enough. Ja, het is voor mij luisteren naar de Belgen, zou ik zeggen. Er zijn de afgelopen jaren een paar fantastische bandjes vandaan gekomen. Ja. Nova Star, de Bony King of Nowhere. Binnenkort nog weer hier in So What, Marble Sounds. En ja, Moon Eye, dat is een jaar of 4 geleden hoorde ik deze plaat. En ja, dat is dan zo'n binnenkomen, vooral dit eerste nummer.
0: Wat voor soort muziek is dat?
1: Ja, het is een beetje singer-songwriter, het is melodieus. Maar ja, ze kunnen ook ongelooflijk tekeer gaan, ook op de gitaar. Sommige nummers die gaan echt uit de bocht. En er staan ook fantastische stukjes van hun op YouTube. Ja. Raad je echt aan om er naar te kijken. Maar dit is het nummer wat eigenlijk wel als laatste toegevoegd aan deze plaat, heb ik ooit begrepen. En ja, eigenlijk het mooiste nummer van de hele plaat.
0: Ja, nou dan gaan we er daarmee uit. Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. Dit was Memory Lane, de 5e zondag van de maand. Ik weet niet meer, de eerste 5e zondag is, zal wel ergens in mei zijn. Nou, dat is in ieder geval heel ver weg. Theo nogmaals bedankt, Theo Vogelsang. We gaan eruit met Moon Eye en Big Enough.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
1: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
0: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
2: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tot nu toe niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. De meeste vertraging is er op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp sta je een kwartier in de file. Op de A20 rijdt het langzaam naar Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je tussen Gouda en Nieuwerbrug ook een kleine 10 minuten in de file. Verder heb je ruim 5 minuten oponthoud op de N207 van Bergambacht naar Alfa aan de Rijn. Daar staat file voor de aansluiting met de N457. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

beste luisteraars. Welkom bij het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis en de presentatie is in handen van Marga van de Ende. Het thema van deze uitzending is De Nacht van Gebed van Open Doors. In de studio is Ingrid Brak, organisator van De Nacht van Gebed in Gouda. En Ingrid gaat ons na het mooie lied van Eline Verlaan, Rots van mijn bestaan, wat vertellen over Open Doors en De Nacht van Gebed.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het thema van deze uitzending is Nacht van Gebed. Welkom in de studio, Ingrid Brak. Kun je je eventjes voorstellen, want jij gaat wat vertellen van Open Doors.
1: Ja, goedenavond. Ik ben Ingrid Brak. Ik werk als labcoördinator op de UMC Utrecht. En daarnaast ben ik moeder van twee jonge kinderen. Wat veel mensen niet van mij weten is dat ik daarnaast ook ambassadeur ben van Open Doors. En ik vind het super mooi om daar vandaag wat over te vertellen.
0: Ja, ja. En Open Doors, wat is dat voor organisatie, instelling?
1: Open Doors is een internationale organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. In landen waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Via Open Doors kun je in contact komen met vervolgde christenen. Dagelijks delen ze gebedspunten, zodat je weet wat er speelt, de dingen ja, die gebeuren. En daarnaast is het ook mogelijk om te reizen met Open Doors en de christenen te bezoeken. En dat hebben we zelf ook 3 keer gedaan. Dat is heel mooi om te doen.
0: Oh, dat is wel bijzonder. En die landen waar ze zo vervolgd worden, die staan wel open voor bezoek ook van Open Doors en...
1: Je reist onder een andere naam, dus ze weten niet dat je via Open Doors komt.
0: Dus dat gaat ook allemaal wel in het geheim eigenlijk.
1: Klopt.
0: Ja. Altijd wel voorzichtig mee zijn.
1: Klopt, ja.
0: Ja, in de nacht van gebed, wat kan ik me daarbij voorstellen?
1: Elk jaar wordt er een nacht van gebed georganiseerd. En dat is door heel Nederland en in België zijn honderden steden en dorpen waar grote of kleine groepjes bij elkaar komen om te bidden. En op sommige plekken is dat tot middernacht. En in andere plekken wordt de hele nacht doorgebeden. Het is 's nachts ook om iets te varen dat je in het geheim iets moet doen. En het kost ook meer moeite als je het... En 's avonds ben je moe. Het is ook om een beetje mee te leven en in te leven hoe het is om als christen vervolgd te worden.
0: Ja, want dat kunnen wij ons eigenlijk helemaal niet voorstellen.
1: Klopt, ja.
0: Hoe dat is.
1: Ja.
0: Ja. We gaan nu luisteren naar het lied van Rots van mijn bestaan van Eline Verlaan. Ja, ik doe het zo.

0: dan is de studio. In de studio is Ellen Brak. Die vertelt wat over Open Doors en de Nacht van Gebed. Ellen, of Ingrid, sorry. Hoe ben je betrokken geraakt bij Open Doors?
1: Ja, dat is alweer 16 jaar geleden. Tijdens een reis naar Israël heb ik mijn vriendin Marjan ontmoet. En zij reisde toen al met Open Doors en vertelde daarover. En dat heeft mij heel erg geïnspireerd. Dat mensen zoveel over hebben voor hun geloof. Ja, dat is voor mij een bevestiging. Ik was toen net tot geloof gekomen dat God echt bestaat. En ook ja, gewoon een bemoediging. En daarnaast maakt het mij ook een heel dankbaar mens dat ik in een land mag wonen. Ja, waar je wel elke week naar de kerk kan gaan, een Bijbel kan kopen. Ja, die liggen gewoon in de boekwinkel. Ik ben vanaf toen jaarlijks naar de Open Doorsdag gegaan. Vond ik ook altijd heel inspirerend dat mensen uit landen daar iets vertellen over wat het hun kost om Jezus te volgen. En ik ben zelf ook gaan reizen, want ik vond ja, echt heel mooi wat zij deed. Dus samen met mijn man ben ik in China geweest, in Noord-Korea en Kirgizië. Hele bijzondere ervaringen. In het ene land kan je christen echt ontmoeten. In een land als Noord-Korea is dat niet mogelijk. Is dat gevaarlijk voor de mensen die daar wonen. Maar je draagt er een kruisje om, zodat ze weten van er zijn christenen en we bidden voor jullie. In Kirgizië was het wel mogelijk om christenen te ontmoeten. We zijn ook naar de kerkdienst geweest, dus dat was heel mooi. Een mooie ervaring. Maar ja, ook daar de kerken komen wel in het geheim bij elkaar. Dus je kwam dan in een huis. Je ging ergens achteraf. Dus dat vond ik zelf wel echt. Dan ervaar je meer van, dit maken mensen dus mee. Je kunt niet zomaar over straat lopen en met je Bijbel, ik ga naar de kerk.
0: Maar is het dan niet ook gevaarlijk dat je vanuit de overheid eigenlijk ook in de gaten gehouden wordt? Als je...
1: Die reisorganisatie heeft daar natuurlijk ervaring mee. Dus ze zorgen wel dat je op een bepaalde manier, je mag daar niet veel over vertellen. Dus daar houden ze zeker rekening mee. En als het te gevaarlijk is, dan gaat een ontmoeting ook niet door.
0: Hmm. Ja. Nee. Maar via de telefoon ben je natuurlijk altijd traceerbaar. Of die moet je ook thuis laten.
1: In Noord-Korea mag je je telefoon helemaal niet bij je hebben.
0: Nee. Nee, dat is natuurlijk heel anders als in deze landen.
1: Klopt, ja.
0: Ja, lijkt me wel een hele ervaring.
1: Klopt, ja. Hm. Wat ik ook wel heel mooi vond is van... er werd ook voor je gebeden tijdens je reis. Ja, en je merkte dat God ook echt bij je was. In een land als Noord-Korea is echt een duister land. Dat voel je ook geestelijk. Maar het is dan juist ook wel heel mooi dat je mag merken dat mensen thuis voor je bidden. En dat je... Gods kracht krijgt om daar te zijn.
0: Hmm. Ja. Hmm. En je bidt dan daar ook ter plaatse met
1: Klopt.
0: Elkaar?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook wel heel mooi.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En kan je wat vertellen hoe zo'n nacht van gebed in grote lijnen verloopt?
1: In Gouda begint de avond om 8:00. En eerst heten we de mensen welkom. We zingen wat liederen. En we hebben de avond ingedeeld in 6 gebedsblokken. En dan eerst vertel je iets over het land. Tussen de 6 gebedsblokken en dan behandel je 6 landen. Vertel je eerst iets over de situatie in het land. En daarna laat je een filmpje zien. Open Doors heeft veel materiaal verzameld. Dus dan vertelt een christen uit dat land iets over wat hij heeft meegemaakt. Of de dingen die... waar hij vervolgingen aan ondervindt. En daarna ga je in kleine groepjes uit elkaar en nemen we echt de tijd om met elkaar te bidden. Ja. En halverwege de avond is er dan een pauze. Het is dus ook mogelijk dat je zegt van ik ga een aantal gebedsblokken meedoen. Het is van 8 tot 12. Dus dat zou ook kunnen.
0: Ja, en waar wordt dat gehouden?
1: In de Jesus Central.

0: Church in Gouda.
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, je mag er straks na het volgende lied mag je er nog wel wat meer over vertellen. En het volgende lied, dat is van Lef, Kijk omhoog.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Ja, kan jij nog wat vertellen, Ingrid, welke landen er centraal staan tijdens de Nacht van Gebed?
2: Ja, de landen die dit jaar in Gouden op programma staan zijn China, Afghanistan, Mexico, Nicaragua en Somalië.
1: Ja, en waarom deze landen?
2: Nou, Open Doors die selecteert elk jaar een aantal landen. En daar krijg je als organisator informatie en filmmateriaal over. Dus dat is vaak al sturend. En dit zijn vaak landen waar het afgelopen jaar veel gebeurd is. En zelf maken we daar nog een selectie van. En dit laten we dan afhangen van het verhaal in het filmpje. We proberen ook vaak een land uit elke verschillende continenten te kiezen. Maar toen we zelf op reis zijn geweest, hebben we gedeeld waar we toen op reis zijn gegaan. Dus het is, je mag ook zelf kiezen als je het over een ander land wil hebben.
1: Ja.
2: Maar omdat Open Doors veel materiaal geeft, dan heb je al veel informatie en kun je iets laten zien over het land zelf. Dus dat,
1: En Open Doors, die Nacht van Gebed is alleen in Nederland en België, of is dat wereldwijd?
2: Nou, ik weet alleen in Nederland en België.
1: Maar de stichting opereert is wel
2: internationaal.
1: Klopt.
2: Ja.
1: Die hebben dan misschien andere gebeden of samenkomsten.
2: Dat denk ik wel,
1: ja. Het is wel goed dat ze dat doen.
2: Klopt,
1: ja. Het is een hele organisatie, maar...
2: Ja, en het is ook mooi dat je zo als lichaam van Christus met elkaar mee kan leven. Dat vind ik zelf wel mooi. Zij delen gebedspunten en dan kan je heel concreet voor mensen bidden. En je kan niet altijd bij ze op bezoek, maar je kan wel geestelijk dicht bij ze zijn. En dat vind ik heel mooi.
1: Ja. En ook denk ik, als er zoveel mensen bidden, dan gaat er ook heel veel kracht van uit.
2: Klopt. Ja, er gebeuren hele mooie dingen.
1: Ja, en krijg je dat later ook wel te horen?
2: Ja, dat krijg je dan ook weer terug. Hmm. Dus dat is echt, vind ik zelf heel bemoedigend.
1: Ja, zeker mooi. We gaan nu nog eerst luisteren naar het lied Toch Bent U Daar. Dat is ook heel toepasselijk.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema Nacht van Gebed van Open Doors. En Open Doors ondersteunt de christenen in landen waar ze vervolgd worden. Kun je een aantal landen noemen en wat Open Doors daar doet voor de christenen?
1: Ja, Open Doors werkt in heel veel landen. Elk jaar brengen ze een ranglijst uit met 50 landen waar vervolging is. En in elk van deze landen bieden ze hulp. Al jaren staat Noord-Korea op nummer 1. En in dit land biedt Open Doors vooral praktische hulp. Er is veel armoede. Er is weinig middelen zijn er. Dus ze helpen daar ook de mensen met eten, medische hulpmiddelen. Andere landen waar de islam aanwezig is, bieden ze bijvoorbeeld trainingen aan om om te gaan met vervolging. Landen als Iran, Irak, Afghanistan. In Afrikaanse landen, zoals Nigeria, bieden ze veel traumahulp. Maar ook praktische hulp als het verstrekken van een microkrediet om weer voor jezelf te kunnen zorgen. Veel gezinnen of partners worden verstoten als de gemeenschap erachter komt dat ze christen zijn geworden. En dan helpen ze ook om een veilige plek te hebben om te wonen, maar ook om te voorzien in je levensbehoeften. Dus het start-up van een klein bedrijfje, een naaicursus aanbieden, zodat iemand kleding kan gaan maken en verkopen. Open Doors die zoekt eigenlijk altijd de lokale kerk op en vraagt dan, wat hebben jullie nodig? Het is dus geen zendingsorganisatie of ze werken met lokale mensen. Dus ze vragen van, waar kunnen we jullie bij helpen? Nou, en dat is eigenlijk altijd gebed. Daarom deelt Open Doors ook heel veel gebedspunten en wordt deze nacht van gebed ook georganiseerd. Maar het kan ook zijn bijbels of evangelisatie, kinderen, bijbels, leiderschapstrainingen. Maar ook praktische hulp, dus het is eigenlijk heel divers.
0: En dan die bijbels, komen ze daarin of die
1: Dat is afhankelijk van de situatie in het land. In sommige landen mogen geen bijbels gedrukt worden, dus dan moeten ze per courier het land ingebracht worden. Of als het mogelijk is, dan proberen ze het ook in het land zelf te drukken. Ja,
0: ja, dat hadden we eigenlijk vroeger hier ook natuurlijk, hè? In Rusland en Oost-Europa. Er moesten ook vaak bijbels gesmokkeld worden.
1: Klopt, ja. Maar dat doet Open Doors nog steeds in landen waar bijbels niet gedrukt mogen worden.
0: Ja, en dat gaat ook altijd goed.
1: Niet altijd, maar ook voor deze projecten wordt ook intens gebeden. En zelf hebben we het ook mee mogen maken toen we op reis gingen. Dan mochten we weinig kleren meenemen en heel veel
0: materiaal.
1: Bijbels. Ja, het is inderdaad ook wel spannend, maar het is ook weer heel mooi als het lukt.
0: Ja, en waarschijnlijk ook heel veel inderdaad gebed voor dat.
1: Klopt.
0: Dat je ook ervaart dat God om je heen is en dat beschermt.
1: Ja. Ja, het is niet ons project. Hè? Want, nee. Als God wil dat zij het woord krijgen, dan helpt hij dat. Dan helpt hij jou ook.
0: Ja. Ga nu luisteren naar het lied van Annemieke Koelewijn. Toch bent u daar.

0: Ja, het lied gaat over dat we de zingen van de goedheid van God. Ik denk dat mensen in die landen dat ook wel ervaren. Ondanks de moeilijke omstandigheden dat ze Gods aanwezigheid ervaren en de goedheid van God. We kijken daar soms wel tegenop ook, omdat we het hier zo makkelijk hebben. Dat ze zo die kracht van God mogen ervaren. Maar ik denk dat wij dat zelf hier ook in onze eigen moeilijke situaties mogen we altijd in gebed alles bij hem neerleggen en zijn goedheid ervaren. Maar daar in het praktische leven is het daar denk ik nog sterker in die landen.
1: Ja, ze mogen heel vaak getuigen dat God bij hen is. Er zitten natuurlijk twee kanten aan. Aan de ene kant is het natuurlijk, valt het niet mee als het leven van je kind of van je man kost. Dat is gewoon heel verdrietig. En hebben zij ook echt momenten dat ze denken van we kunnen niet verder. Maar dan toch merk je na verloop van tijd ook met hulp van trainingen of trauma counseling en de gebeden die we hier wereldwijd voor hen doen, dat ze ook weer op mogen krabbelen en echt mogen getuigen en ervaren van hey, God is erbij.
0: En die trauma counseling, dat is dan van het land uit dat gegeven wordt, dat mensen ook voor opgeleid worden? Of gaat dat vanuit Open Doors?
1: Ja, Open Doors die zet dat op, die werkt met lokale mensen, maar die zet dat op inderdaad.
0: Mm-hmm. Ja, en die ondersteunt dan ook weer daar de lokale mensen.
1: Klopt.
0: Bij. Dat is inderdaad wel heel mooi. We zullen ook nog wat vertellen over Afghanistan. De situatie daar?
1: Ja, Afghanistan is een land waar veel mensen natuurlijk geen vrijheid ervaren. Volgens de Taliban zijn er in Afghanistan geen christenen. Nou, dat zegt denk ik al genoeg over hoeveel vrijheid je in dit land hebt. Als een christen wordt ontdekt, wordt hij direct gedood. En niet alleen de gelovigen zelf, maar zijn hele familie wordt omgebracht. Ditzelfde gebeurt ook in Noord-Korea. Dus veel christenen ontvluchten Afghanistan. Maar het afgelopen jaar worden heel veel vluchtelingen uit buurlanden zoals Iran weer gedwongen om terug te keren. Ja, dat is voor christenen heel gevaarlijk. En er zijn daarom heel veel geheime gelovigen. Niemand weet dat die persoon christen is.
0: Ja, dat was natuurlijk voordat de Taliban kwam.

0: was dat wat wel anders, neem ik aan. Dat je...
1: Het was altijd wel gevaarlijk in dit land om christen te zijn, maar ja, onder de Taliban is, nee, je wordt gewoon gelijk gedood. Dus dat, ja, dat is wel een stuk strikter dan eerder het geval was.
0: Ja. Ja. Ja. En zijn er ook nog andere landen, zoals China, dat, waar dat ook gebeurt? Of is dat, word je daar meer opgepakt en dan in de gevangenis?
1: Ja, in China is bijvoorbeeld, mag je tot je 18e mag je niet in contact komen met de Bijbelgeloof. Of, dus is het eigenlijk verboden om kinderen tot 18 jaar iets te vertellen. En vaak als je dat wel doet, dan kan je inderdaad een gevangenisstraf krijgen. Of je wordt heel vaak opgepakt door de politie en ze geef je een verhoor en ze maken het je moeilijk. In China krijg je niet zo snel de doodstraf. Dat, nee, dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Ze proberen het vaak op iets anders. Dat je bijvoorbeeld fraude hebt gepleegd om jou in de gevangenis te krijgen. Maar ze werken je tegen als je christelijke activiteiten onderneemt die zij niet willen.
0: Ja, ja. Ja, dat maakt de vluchtelingen vraagstuk natuurlijk ook heel lastig. Omdat uit die landen, zoals Afghanistan, zijn mensen die echt levensbedreigend,
1: klopt, ja.
0: Ja, weg, ja, moeten.
1: Ja.
0: Terwijl je hier natuurlijk ook heel veel economische vluchtelingen hebt. En daar wordt dan vaak ook geen onderscheid ingemaakt, denk ik. Met die,
1: nee, dat is lastig. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Want helpt Open Doors ook wel mensen om daar weg te komen? Of?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Nee, dat weet ik niet.
0: Nee. Het is ook... ook natuurlijk waarschijnlijk ook niet makkelijk om uit dat land sowieso te komen.
1: Nee, nee, nee, nee. Dat zou ik zo niet weten.
0: Nee. En wat mij ook altijd verbaast, dat je eigenlijk in het nieuws daar bijna niks over hoort.
1: De situatie van christenen bedoelt u?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, het is natuurlijk vaak ook wel zo, Open Doors is echt een organisatie die zich inzet voor christenen, maar in een land als Afghanistan is er niet alleen vrijheid tegen christenen, maar ook... bijvoorbeeld als je homo bent of andere, als je afwijkt van wat de Taliban vindt,
0: ja,
1: dan zijn ze tegen je. En in de kranten hoor je vaak het algemene verhaal. Hè, van, ja. Dus in landen waar vervolging is, is vaak niet, zijn alleen niet de christenen die vervolgd worden, maar zijn ook andere minderheden die vervolgd worden. En dat lees je vaak wat breder terug in de kranten.
0: Ja. We gaan zo luisteren naar het lied. Dat is een Persisch lied van Daria. En ik wil daar eventjes de vertaling voorlezen. Dat gaat over: God hield zoveel van ons dat hij zijn zoon heeft gegeven om zijn leven te geven voor ons. Hij droeg de straf van onze zonden en schaamte. Met een schreeuw zei hij: het is volbracht. Jezus, hij overwon de duisternis, hij leeft, de dood is verslagen. Hij heeft voor ons de weg bereid, waardoor we gered werden. Hij is de redder van de wereld. Zo we zingen tot zijn eer en glorie. Prijs de Heer, Jezus, redder van de wereld. We moeten het woord verspreiden over zijn toekomstige terugkeer, over zijn wederkomst, om de wereld te herstellen tot zijn glorie. Laat de kerk nu zingen van deze komende koning, gekroond met majesteit, onze verlosser. En hij regeert, heerser van het heelal. Zijn naam is Jezus de Messias. En het lied is Savior of the World van Daria.

0: Ja, we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van het radioprogramma Kerk in Gouda. En bij ons in de studio Ingrid Brak. Fijn dat je zoveel verteld hebt. En wil je de luisteraars nog iets meegeven?
1: Jazeker. Ik ben en ik word nog steeds erg geïnspireerd door de vervolgde kerk. Vind het dus mooi om al zo lang met Open Doors mee te leven. Wat ik mee wil geven is, ervaar je God niet in jouw leven, ga meeleven met de vervolgde kerk. En je zult zien en horen dat God aan het werk is. Wil je iets doen voor vervolgde christenen? Sluit je bijvoorbeeld aan bij de Nacht van Gebed, die 5 juni hier in Gouda wordt georganiseerd. En je zult merken dat je zelf ook bemoedigd wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja, de Nacht van Gebed die is inderdaad vrijdag 5 juni. En dan in de Jesus Central Church. Op de Rijsselseweg 1, voorheen God Center genoemd.
1: Ja, en de inloop is 7:45 en dan we beginnen om 8:00. Maar het is ook mogelijk om halverwege aan te sluiten.
0: Ja, ja, ja, kan van 10 tot 12 of...
1: Ja,
0: een gedeelte ervan.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Ja, nou, sterk aan te bevelen om hier naartoe te gaan. Bedankt voor alles wat je hebt willen delen. En we willen ook nog de blessing meegeven in het Farsi en Hebreeuws. Ook aan de vervolgde christenen in al die landen.

0: de mededelingen. Op Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, geeft stadsorganist Gerben Budding om 16:00 een orgelconcert op het historische Van der Brink orgel in de christelijk gereformeerde kerk De Lichtwijzer, Hoge Gouwen 14. Het orgel is aan groot onderhoud toe en daarvoor is een groot bedrag nodig, €200.000. Bij dit gratis toegankelijke concert zal er dan ook een collecte worden gehouden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de restauratie van het prachtige orgel. Nou, zoals jullie al hebben gehoord, op vrijdag 5 juni organiseert Open Doors de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk. En 14 juni is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk. Dat zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. En ze worden elke tweede zondag in de maand gehouden van 10:30 tot ongeveer 11:15 in gebouw De Berk, Krugerlaan 79. De volgende viering is dus op 14 juni. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloof. Dan is er op 21 juni om 15:00 in de Sint-Janskerk intrededienst van de nieuwe predikant, dominee Zandbergen, de Oostpoort. In de Oostpoort. Daarom is op 21 juni geen Goudse glazen dienst. Dan is er elke vrijdagmorgen een stadsgebed in Gouda. En dinsdag 23 juni om 8:00 is er in de Veste een Gouda-aderlezing. De magie van het geloof van Kees van Ekeris. De lezing wordt ook gestreamd. En maandag 29 juni is er om 7:30 Sint-Jozefkapel Lage Gouwe 134 het maandelijks gebed voor de vrede. Bedankt voor het luisteren en een fijne week toegewenst.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd. En zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel dagelijkse files worden korter, maar op de A4 is nu een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein heb je daardoor 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden richting Rotterdam kan via de A13 vanuit Den Haag. En op de A16 sta je nog vast van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait, daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Szójok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Szójok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter?

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ouwe Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad. Spinderella cut it up.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het westen van het land zien we ook de eerste files van de spits ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen bijna 10 minuten extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en Den Haag, ook nog eens 5 minuten vertraging. Verder valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20. Ook daar doe je er bijna 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de avondspits in volle gang inmiddels met zo'n 75 kilometer file. Twee files hebben meer vertraging dan 10 minuten en die staan beide op de A4. Om te beginnen Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoofddorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A4 in dezelfde richting, maar dan tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Ook daar nog eens een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files in onze regio worden alweer korter. In totaal staat er nog maar zo'n 50 kilometer. Wat wel opvalt is de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 10 kilometer file met een half uur vertraging. De A20 Hoevenhoorn richting Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 10 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
4: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
2: Dit is Gouwenstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. DJ Dylan op Radio Gemiva.

0: Zo, lekker. Dat was Keigo, White Sack, Abel en Neil. Of zoiets met Fun Life. Daarvoor natuurlijk Randy met Love of My Life. Pieter.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je bent ook weer aangeschoven, zie ik, in de studio. Dus we gaan even een leuk middagje maken. Wat gaan we draaien? Nou, ik heb nu al klaarstaan. Het is feest met DJ Bas en natuurlijk ook nog die andere Stefan de Keizer met Hub Holland Hub speciaal voor het Oranje wat er van volgende maand gaat plaatsvinden. Gaat ook snel. De Oranje gaat weer voetballen, denk ik. Dus een WK, dus leerkampioenschap weer Holland. Naar Zelftal. En we gaan beginnen met dit nummer van de speciaal nieuwe en dan krijgen we na gelijk Jonah Brothers met Watch A Man Got A One. Maar nu is deze, de speciaal nieuwe van vandaag.
2: De speciale nieuwe! Op Radio Genita.

Appelez-moi Jean-Romain, John Brothers, il reprend notre mi-fan, mettre What's Our Man Gonna Do? Dans votre équipe spéciale, nous, avec Face DJ Boss, mettre kijk, Stefan de Keizer, en het was Hup Holland Hup natuurlijk voor die WK, wat binnenkort een volgende plaats gaat vinden. En we gaan door met Sonmieu, It's Only Love. En dan krijgen we, ja, dan, ja, Sonmieu eerst. Show. Uit dit nummer uit dit jaar, denk ik, of zoiets. 2025 vorig jaar. Het is bijna 2:10 bijna. Met de muziek van Sonmieu. Hier zo op radio, geen meer van.

0: Milieu, It's Only Love. Tien voor half twee. En we gaan gelijk door met de volgende. Dus Amy McDonald met Mr. Rock'n'Roll. En dan krijgen we gelijk Donnie met Frans-Duits. Met Frans-Duits. Nu is deze van Amy McDonald.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Tony met Frans-Duits. En dan praat een beetje Frans en een beetje Duits. Alles door elkaar heen, dat is wel leuk. En een leuke mix van alles, alle talen, tweetalig. En we gaan door met de volgende, dat is ook een leuke. Dat is Haname met, even kijken, wie zegt elke weer, Rode Draad. En dan krijgen we Maan met Stiekem, met deze van Haname.

0: Maan, 2:15 met Stiekem en dan al het voor natuurlijk Helle mee met Rode Draad. En we gaan even luisteren naar een interview met Milène. Dus daar gaan we even naar luisteren met Carla en met van die nieuwe... Nou, we gaan even gewoon even draaien.
1: Radio Gemiva, overal online.
2: En Carla, hoe bevalt de Ziggy eigenlijk?
3: Nou, heel goed. Ik zal het zo laten zien. Normaal wandel je natuurlijk achter elkaar. Dan ben ik aan het praten met Diana. En zeg ik, Diana, hoe gaat het? En dan kijkt Diana helemaal achterover. Dat is eigenlijk niet zo gezellig. Dus ik ga hem even uitklappen. Dan kan je het zien. Goed?
2: Dat gaan we doen. Dan gaan we naar kijken. Nou, klap ze het uit. En nou wordt er naast de rolstoel gelopen.
3: Wel een klein stukje lopen? Dat je het kunt zien?
2: Ja, doe maar. Ja, leuk. Hoe leuk. En nou loopt Carla naast de rolstoel met Diana in de rolstoel.
3: Echt samen bij jou, wandelen.
2: Ja.
3: Leuk, dan kan je gewoon lekker met elkaar communiceren. Je hebt een beter bandje samen. Ze hoeft niet helemaal achter zich te kijken. En het maakt het wandelen natuurlijk veel leuker, toch Diana? Ja.
2: Ja, leuk hè? En is die eigenlijk makkelijk in gebruik? Want ik heb het net gezien natuurlijk. Ja, het ging eigenlijk heel soepel. Maar hoe vinden jullie het?
3: Ja, wij vinden het gewoon heel goed gaan. Het is inderdaad even een handeling die je moet verrichten. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan gaat het supergoed.
2: Ja, dat is heel fijn. En dan heb ik eigenlijk een vraag aan Diana. Diana, wat vind jij eigenlijk dat ze nu naast je lopen?
3: Diana vindt het wel goed. Diana?
2: Vind je het leuk?
4: Ja.
2: Ja,
3: heel gezellig zo, hè?
4: Ja.
3: Ja.
2: Ja, nou dat is echt helemaal top. En dit is natuurlijk niet, dit hebben ze niet zelf gekocht. Nee, dit is geschonken door het Wensenfonds. En Sandra, het is een gift van het Wensenfonds. Ja. Wat doet het Wensenfonds precies en wat is het?
5: Ja, nou het Wensenfonds is eigenlijk een ouderinitiatief. Het is al heel lang geleden opgericht. En zij samelen geld in. Die krijgen ze van donateurs of van andere vermogensfondsen. Er zijn heel veel bewoners van Zwettehagen die geld doneren aan het Wensenfonds. En dan kunnen twee keer per jaar kunnen de woningen en de dagbestedingsgebouwen op Zwettehagen kunnen dan een wens indienen. Bijvoorbeeld een Ziggy, zoals in dit geval. Of een trampoline, of een duo-schommel, of een duo-fiets. En dan gaat het Wensenfonds daarover vergaderen. En die gaan dan beslissen welke wensen ze wel en welke wensen ze niet honoreren.
2: En hoeveel wensen zijn er in de afgelopen jaren al eigenlijk ingediend en ook daadwerkelijk gegeven aan de indieners?
5: Nou, heel eerlijk gezegd, dat durf ik je niet te zeggen. Ik weet dat er al meer dan 1 miljoen al is gedoneerd over al die jaren. Hè. Maar het Wensenfonds is opgericht volgens mij in 1984, dus het bestaat al even. En mocht je nou het Wensenfonds een heel warm hart toedragen, want het maakt allerlei wensen mogelijk hier op het terrein voor onze bewoners, dan kun je daar dus donateur van worden. En dan kan je doen door het Wensenfonds te mailen. Dat is wensenfondszwettehagen@gmail.com. En anders kun je mij even mailen, Sandra Larsen van Zwettehagen, dan komt het ook goed. En dan breng ik ze met elkaar in contact. Want we merken wel dat het aantal donateurs afneemt. Hè, dus de pot met geld om wensen te vervullen wordt minder. Dus om te zorgen dat het goed gevuld blijft en veel wensen toegezegd kunnen worden, veel mensen blij gemaakt kunnen worden, doe ik bij deze dan ook echt een oproep. Mocht je wat kunnen missen, word donateur van het Wensenfonds.
2: Nou, dank je wel Sandra voor dit leuke gesprek. En natuurlijk bedankt aan Carla voor het laten zien van de Ziggy. Hè? En Diana, die natuurlijk ook die in de rolstoel zit. En dank je wel.
3: Ja, graag gedaan. En mochten mensen nog interesse hebben in de Ziggy, dan kun je naar de site van Ziggy Mobility BV, BV. En daar kunnen ze informatie vinden over de kosten en hoe ze een ding kunnen bestellen. Dus bij deze.
2: Nou, super. Dankjewel.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
0: Dankjewel, Mirjane, voor het hele mooie interview. Dat hebben we weer goed gedaan, saampjes. Ik wil Carla bedanken en Sandra bedanken. En natuurlijk ook Diana, die natuurlijk ook erbij was. En het was hartstikke gezellig natuurlijk. Even lekker babbelen over een nieuwe speeltje natuurlijk. Ja, en een sickie. Ja, ik heb er geen sick. Ik had er geen schrik van, maar het is wel een schrikkie. Wel een mooi dingetje was dat. En ja, en we gaan lekker door met de volgende. Dat is ook weer leuk. Leonie Meijer met Lost in Yesterday. En dan krijgen we gelijk een Douwe Bob met Mo. En dan is het nog even blijven. En dan is deze van Leonie. Dus die gaan we meteen draaien.
1: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met hun eigen show.

0: Zouden we op met Mo. Nog even blijven daarvoor. Loni Meijer. Lost in Yesterday. Zo, Pieter. Hoe vind je het hier bij radio?
1: Heel leuk.
0: Ja, ik vind het ook leuk. Hartstikke leuke werk radio maken. Dus geef je gewoon een goed gevoel. En je hebt met de luisteraars natuurlijk een goede band mee. En ja, ik weet niet of het een binnenband of een buitenband is, weet ik niet. Maar dat is... Dan moet je zelf even een beetje kijken wat het is. Maar vind het echt leuk. Hoe lang doe je het al, Pieter, eigenlijk? Ga je maken?
1: Leuk.
0: Nou, hoe lang doe je het al?
1: Heel lang.
0: Vanaf toen wij gestart waren op de Zonhoek, hè, waren we begonnen. Ja, ja, toen waren we al bezig. Dat was een mooie tijd was het ook. Het was Jaap al en was toen nog geen Edwin. Die kwam laat pas. Maar ja, hartstikke leuk, veel radio maken. Ik vermaak me wel met radio maken. Ja, weet je, heb je een goede band met mensen, je omgeving. En radio maken brengt je bij elkaar. En het is gezellig. En we gaan verder. Dus met een andere, dat is ook weer een leuke, van Alesso met Works. En dan krijgen we gelijk T-Swift met Futswing Postmelody met... Futsing, zoiets, ik weet niet wat het is. Ga ik gewoon draaien.
2: Heb jij de Radio Gemiva app al? Download hem in de

0: Taylor Swift hier op Radio Gemiva featuring Pasmini met Fortnite. Daarvoor Alexo met Works. Het is bijna 5 voor 2 en we gaan even lekker door met de volgende. Dat is ook al leuk. Dat is The Tate of the Samsonic met Tasso for Summer hier op Radio Gemiva. Moeilijk woord. Zo, ik ben eruit, dus daar gaan we dan.
1: www.radiogemiva.nl

Sonic en hier op Radio Mierval, de Just of Summer. Zo. En we gaan eventjes wat doen. Ook eerder gedaan heb. Dan krijgen we nog Jason Sun. Every Closet. Maar nu is Prince Team met Channels and Nothing On komt eraan. Maar nu is deze. We gaan terug in de tijd met Coco Jumbo. En die is van Miss President hier op Radio Mierval. Hoor eens gauw naar het nieuws. Ja, zeker. En we gaan beginnen.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
1: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur een funkroes door te ontdekken voor samenstaan en presentatie. En ook de techniek vanavond. En van 8 tot 9 uur Marcel Roos met Bluesbouwen. Het is vanavond de eerste avond van 6 avonden waarbij de deuren van het archief van Funkroes weer opengesteld worden. En we gaan eens terugblikken op mooie concerten die de moeite waard zijn om herhaald te worden. We beginnen vanavond met de zangeres Sarah McQuaid. En de opnames die zijn gemaakt in de zaal de Ridderhof van Triple Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat was op 26 februari 2009. Sarah McQuaid, ze zingt en speelt zelf de gitaar. 5 nummers uit dat concert: Charlie's Gone Home, Ode to Billy Joe, Last Song, Only an Emotion en In the Pines. Veel luisterplezier met Sarah McQuaid.

En na het concert van Sarah McVeigh gaan we naar een Ier. En dat is Maurice Dixon. Die had een gast bij zich, Catherine. Een gastje moet ik misschien zeggen, Catherine Ashcroft. Ook deze opnames zijn gemaakt bij Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat is gebeurd op 18 september 2008. Maurice Dixon die zingt en speelt de gitaar. En Catherine Ashcroft die speelt de pipes en de whistles. Vijf tracks waarvan er eentje zonder titel en die andere vier zijn als eerste Unconditional, dan een instrumentale. Baby Blue is de derde, die vierde daar heb ik geen titel van. En de vijfde is In Your Blood. Veel genoegen met Maurice Dixon en Catherine Ashcroft.

0: It's in your blood. In your blood. In your blood. It's in my blood. It's in your blood. In my blood. It's in your blood.
1: En na de concerten van Sarah McCrae en Maurice Dixon een beetje tijd over. En dat geeft ons mooi de gelegenheid om een lekkere instrumentale te laten horen van een gitaar-viool duo. Ze noemen zichzelf Church Street Shuffle. En ze hebben een album gemaakt, The Five Day Weekend. En van dat album, 91st. Ik hoop dat jullie genoten hebben vanavond. Volgende week gaan we een beetje over de grens heen. En dan erg mooi. Wacht maar af. Prettige avond verder. Geniet ervan. En tot volgende week. Dag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
1: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
0: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse tweede ex-Lohemond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar tweede ex-Lohemond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen is bewolkt, met soms stevige buien, een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, blijf het een van de beste opwekkende songs vinden van Queen, Don't Stop Me Now, 1978 van het album Jazz. Ik vond het altijd vreemd dat het album Jazz heette, want er is werkelijk geen jazznummer op te vinden. Maar het is een aardig album met Fat Bottom Girls, staat er bijvoorbeeld ook op. En nog een paar bekenden. Maar ja, een van de minst, zullen we maar zeggen, een van de minste albums van Queen in die zin dat die niet zo goed liep als vele andere albums. Goed, Queen dus, maar deze wel. Don't Stop Me Now. Achter knoppen, daar zit hij weer. Remco Bologne. En we gaan er weer een mooie shake van maken, uiteraard.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spot.

Zeker, en we gaan naar Toto en naar Ryan Adams. Toto, jou is eigenlijk een beetje de 70 jaar waarvan mensen zeiden... ja, dat is een geweldig bandje wat het goed doet in de studio. Hele goede sessiemuzikanten. Maar ja, verder erg glad hoor. En mensen waren daar nou niet zozeer over te spreken. Tenminste, een heleboel die ik kende, die zeiden van... ja, leuk bandje, maar veel te glad. Maar ja, ze kwamen met Hold the Line, dat vond ik toch een lekker plaatje... En ja, ik ben ze toch meer gaan waarderen. Want als je toch die muziek van Toto hoort... sommige nummers zitten verdomd goed in elkaar, kan ik zeggen. Goede akkoorden. En blijven recht overeind staan. Ze zijn in Nederland ook behoorlijk populair. Ik kies er eentje uit 1988. Deze keer heb ik ervoor gekozen. Van het album The Seventh One. Ja, en dat vind ik een lekker opgewekt plaatje. Pamela, Toto.

0: Ja, hij is weer heel gerehabiliteerd, zeggen wij mooi. Hè? Ryan Adams, New York, New York. Ja, van zijn album Gold uit 2001. Ja, is weer oud, maar prachtig album trouwens, dat Gold. En New York, New York was dus de single. En dit was een maxi-single. En daarvoor dus de Seventh One, Pamela hoorde je dus, van Toto. En Toto heeft samengewerkt met Steely Dan, moet je nagaan, niet de kleinste. Ook het Boskeks, de Lido Shuffle, is min of meer van Toto. Komt uit de koker van Toto, als je dat nagaat. Michael McDonald werd afgekeurd als zanger van Toto. En Kenny Loggins ook. En dat werd dus Bobby Kimble. Ja, geen klein bandje dat Toto. Ik zei het al. We gaan naar de spotlight, luisteraars.
1: In de spotlight.
0: Ja, we gaan naar een band bestaande uit een zus en een broer. Sean en Sarah Watkins. En Sean die speelde de gitaar. Heel aparte stem. Sarah viool. En ook hebben ze nog gespeeld in allerlei andere bandjes. Waar ook heerlijke muziek te horen is. En ja, eigenlijk was het een progressief akoestisch trio. En de derde was Chris Tile. En die speelde mandoline. En ze kwamen nog een keertje bij elkaar in 2014. Want in 2007 ging de groep uit elkaar. Ik ben gek op de muziek. Dus ik denk van ja, ik ga ze toch een keertje laten horen met twee van mijn favoriete nummers. De eerste is in samenwerking geschreven met ook een favoriete band van mij. Met de zanger van de Jayhawks, Gary Lewis, Jealous of the Moon. En het tweede nummer, ja, ook zo'n mooie, die hoorde ik nog een keertje in de Veronica Studio, waar ik een keer te gast was, in 2000. En het was de single die toen net uit was, When You Come Back Down. En daar is eigenlijk mijn liefde voor Nickel Creek. Over die band hebben het ontstaan. Nickel Creek dus. In de spotlight, in Shake, luisteraars. Geniet.

0: Ja, het regende prijzen bij deze jongens in 2000. En het meisje natuurlijk. Kregen ze de Energy Artist of the Year Award. Ze kregen een Grammy Award in 2003 voor het folkalbum This Side. 2006 de beste top 10 country compilation of 2006. En dat was The Reasons Why, the very best. Ze kregen een Grammy Award voor de Best Bluegrass Album Nickel Creek. Dat was hun debuutalbum. Ja, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dus ze zijn best wel onderscheiden. En ze hebben opgetreden met Alison Krauss. En ja, dat geeft ook hele mooie concerten. En die zijn ook opgenomen. Die zijn op een DVD of zelfs Blu-ray te beluisteren. En ook op CD. Nickel Creek. Als je denkt van, goh, dat wil ik toch eens een keer uitchecken. Dan kan je dat dus doen. Ze hebben een stuk of 5-6 cd's gemaakt, This Side. En eentje dus met Gary Lewis, wat ik al zei, van de Jayhawks. En dat is ook een prachtig album geworden. En dat is het eerste album, van het eerste nummer wat je hoorde. En dat is het album Why Should the Fire Die? En dat is uit 2005. Hij heeft ook weer een nieuwe, Bruno Mars. En ja, die ging een beetje de soul kant op. Maar wat dit is, nou luister zelf en oordeel zelf. Ik vind het schitterend. Die man is toch wel zeer getalenteerd. Wat een prachtig liedje is dit.
1: Deze plaats is nieuw.

0: Dit is Shake op Gouden Stad Radio. Shake.
1: Ja, te vinden op zijn nieuwe album, luisteraars, van Bruno Mars. Ja, Silk Sonic is natuurlijk ook een prachtig collectief. En daarop staan ook de mooiste nummers, dus die Bruno Mars. Ja, ik weet nog hoe die begon, solo. Ja, die kan wel wat. We gaan naar de cover, luisteraars. Het tweede vaste onderdeel.

Ja, het volgende nummer is echt een van de oude, kan je zeggen, psychedelische nummers. Die werden in 1968 veel uitgebracht en deze ook. Maar je kan hem de moeder der psychedelische songs misschien wel noemen. In de Ed Sullivan Show was het voor het eerst te horen, dit nummer. En ja, dan weet je denk ik nog niks. Maar het is ook veel gecoverd. Ik ga niks zeggen. In 1981 werd er een cover opgenomen door Joan Jett en de Blackhearts van dit volgende nummer. En ja, je hoort gelijk welk nummer het is. Maar het blijft toch zo lekker, hè, vind ik. Een van mijn favorieten.

Ja, nummer van Jeff Lynn. Samen met Tom Petty geschreven. Die komt bij Tom Petty thuis langs. Want die had een keyboardje meegenomen. Van een van zijn muzikanten. Daar had hij de spot meegedreven. Die had gezegd van joh, je gaat er niet zo'n keyboardje kopen man. Dat klinkt voor geen meter. Nou had die muzikant gezegd, neem dat keyboardje nou maar eens mee. Nou, dat had hij gedaan. Daar had hij een beetje mee gefreewheeld. Toen kwam Jeff Lynn dus langs. En hij had er wat akkoordjes op. En hij liet dat aan Lynn horen. En die zei, nou leuk, je moet dat akkoord weglaten. En toen begon die Jeff Lynn proberen het lachen te maken. En dat zei hij door willekeurige zinnen te zingen. Zoals een She's a Good Girl. Staat nog steeds in de tekst uit. Loves her mama. Loves Jesus in America too. Maar hij zegt, ja het refrein, ik kom er niet uit man. En toen zei Lynn tegen Petty, hey joh. Ik weet het refrein. Free Falling. Ga daar maar eens mee aan de gang. Nou, zo is het liedje ontstaan. Ja, sommige liedjes, je weet het niet. En als je dan leest hoe ze ontstaan zijn, dan denk je grappig. Goed, ik was bezig met Nederlandse plaatjes. En waarvan ik dacht van, nou, die moeten toch eens een keer in Shake terechtkomen. Ik heb er nu al een stuk of drie gehad. Ik heb er nu voor een wat nieuwere gekozen. En ook wel een leuke vind ik van de Puma's en Snelle. Op jou heb ik gewacht. Lekker, vrolijk. En free for all.

0: Luister je mee? Want dit is Shakes OW de LP.
1: Vlak voordat Joe Walsh bij de Eagles terecht kwam, had hij een live LP gemaakt. En ja, daar deden de Eagles op mee op één nummer. En dat nummer, dat wil ik graag van LP laten horen, luisteraars. Help Me Through the Night. Joe Walsh met de Eagles.

Ja, luisteraars, dat was de LP. En zo zijn we weer aan het einde van dit programma beland. En ik bedank uiteraard aan de overkant weer zeer hartelijk Remco Bologne. We zijn er zondag weer met de Golden Oldies Revival. En volgende week natuurlijk weer iedere maandag tussen 8 en 9 uur met Shake. En de gebruikelijke herhalingen natuurlijk. En de Mixcloud op de social media. We gaan eruit met Bruce Springsteen. Een prachtige live uitvoering ook van het album No News. Live uit de Madison Square Garden. En het werd opgenomen op 21 en 22 september 1979. Het schitterende, ja, een van zijn mooiste nummers, Jungle Land. Bruce, the boss. Take care.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
1: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
0: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Twee weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek vanavond. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Mick Colossa, Craig Taylor en de Cinelli Brothers. We hebben Paul Butterfield Blues Band in de Basis Blues Collectie, Bloodstains on the Wall als klassieker van de avond en een mini-special over Cream. En zoals altijd, niet goed, geld terug.

Ja, Johnny Bessert heeft veel liefde in de aanbieding op het nummer Money Back Guarantee uit 1999. En dat komt van het album Party My Blues Away. Bessert is een zanger-gitarist uit Detroit die tussen 1950 en 1980 veel sessiewerk en live optredens deed met onder andere Joe Weaver, Big Joe Turner, The Miracles en Tina Turner. En in 1997, toen hij 52 jaar oud was, nam hij zijn eerste eigen album op. Hij overleed in 2012 en werd 76 jaar oud. De eerste nieuwe cd is van de Amerikaanse singer-songwriter Mick Colossa, ook alweer 74 jaar geleden geboren in Michigan. Hij woonde lang in Mississippi en nam zijn nieuwe album Blue to the Bone op in Memphis. Blues met een knipoog, bourbon and you.

Joe Bonamassa met de Fabulous Thunderbirds zanger Kim Wilson op B.B. King's It's My Own Fault. In de basis bluescollectie vanavond de Paul Butterfield Blues Band, het untitled album waarmee Butterfield in 1965 debuteerde. Er hoort net als het in 1966 verschenen East West thuis in iedere bluescollectie. De toomloze energie van de Butterfield Blues Band met Mike Bloomfield en Elvin Bishop op gitaar en het autobiografische Born in Chicago.

Mark Knopfler, die na zijn Dire Straits periode een reeks heel fijne albums opnam. En Down the Road Forever uit 2018 is er een van, met onder andere bluesy Just a Boy Away from Home, met fraai slide gitaar van Mark. Ja, en ook de tweede CD komt uit het Verenigd Koninkrijk. De Greg Taylor Band komt uit Schotland. Een Schotse zanger van middelbare leeftijd, met onder andere in de band Brian McPhee gitaar. Het nieuwe album heet Take a Left en daarvan Big Dogs Blues.

Robert Cray. Ook dit jaar weer live in Nederland, want jongstleden 23 mei trad hij op het Rips and Blues Festival in Raalte. De mini-special van vanavond gaat over Cream, opgericht door Ginger Baker. Die benaderde Jack Bruce van ik wil een nieuw band vormen. En Bruce speelde op dat moment in de band van John Mayall samen met Eric Clapton. Ook Clapton wilde wel meedoen en de deal was dus snel rond. En Cream was een feit. De band was 3 jaar razend populair met een mix van psychedelische rock en bluesrock. Vanavond 3 nummers van Cream. I'm So Glad van het album Fresh Cream uit 1966, een nummer dat ooit werd opgenomen door Skip James. Daarna een eigen compositie, Take Me Back, van het album Disraeli Gears uit 1967. En we sluiten de special af met Born Under a Bad Sign van Wheels on Fire uit 1968, een oorspronkelijk Albert King nummer, 3 maal Cream.

Ja, Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker, oftewel Cream. En ook na pakweg 60 jaar klinkt het nog steeds prima, deze muziek. De klassieker van vanavond is uit 1953, toen de Amerikaanse blueszanger gitarist Frank Pett onder de artiestennaam Honey Boy zijn enige 78 toerenplaat opnam voor Specialty Records. Zijn Bloodstains on the Wall werd 40 jaar later meermalen gecoverd door artiest Lazy Lester, en vier andere bands zouden nog volgen: Bloed, Spetters aan de Muur.

0: morning. I didn't need a phone out in the hall.
1: Frank Honeyboy, Pet, een nummer dat absoluut nog nooit gedraaid is op Gouwstad Radio. Dat weet ik 100% zeker. Bloodstains on the Wall. Ja, de laatste nieuwe cd van vanavond is van de Britse blues en soulband de Cinelli Brothers. Nou ja, Brits. Er spelen maar liefst 3 Italianen in deze band. Waaronder de gebroeders Marco en Alessandro Cinelli. De band werd in 2024 en 2026 uitgeroepen tot de beste Britse bluesband. En dat is niet niks. Spell on Me, High Energy, Live Look.

Ja, D.K. Harrell, Grown Now, van het album Talking Heavy uit 2025. Een uitstekende Afro-Amerikaanse zanger-gitarist uit New Orleans. Inmiddels 29 jaar oud. In juli wordt hij 30, zag je net nog op internet. En echt een geweldige artiest die ook al een aantal keren heeft opgetreden in Nederland. Ik heb niet op de agenda gekeken of hij dit jaar nog komt. Maar het is iets om in de gaten te houden, want het is echt de moeite waard. Ja, we gaan er zo meteen uit met een instrumental van Jody Williams, Lucky Lou. Een nummer dat te vinden is op het album Return of a Legend uit 2001. Ja, we gaan eruit. U bedankt voor het luisteren. Remco Bologna, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een Blues Power.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
1: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
0: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. We trekken bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

Genade, genade, genade, genade. Wat is dit toch verschrikkelijk goed. Ja, niet voor niets dat deze man werd geroemd om zijn pianospel. En ja, wat een componist, wat een bandleider was het toch ook. Ook alweer 5 jaar geleden overleden. Chick Corea is een nieuwe plaat van hem uitgebracht. Ja, nieuw. Zijn laatste concert. De plaat heet dan ook... moet ik even goed kijken. Forever Yours. De Farewell Performance. Concert wat hij gaf in oktober 2020 in Florida. Hij vertelde er verhaaltjes bij. En het was niet alleen jazz wat hij speelde. Hij speelde ook klassieke componisten. Onder andere een pianosonate van Mozart. Hij speelt muziek van Claude Debussy. En natuurlijk ook een aantal jazzstukken. Maar hij leidt ze ook in en hij vertelt er prachtig over. En de critici die zijn echt helemaal stuk geslagen. Ze van jenig, wat was die man toch goed. Niet veel later, nog geen half jaar later, ik denk 4 maanden in 2021, overleed hij. En dit is in feite zijn legacy. En dit was die, dit is zo goed als je hier naar luistert. Het stuk heette Armando's Roomba. Je hoort echt gewoon keihard Bach er doorheen flieberen. En je hoort af en toe snufjes Chopin voorbij trekken. En droppeltjes Debussy. Mijn genade, wat is dit toch verschrikkelijk goed. Nou, onthoud het. De titel is uitgebracht op LP ook. Natuurlijk. Chick Corea, Forever Yours. De Farewell Performance. Hij speelt Mozart en hij speelt Debussy. En in Frankrijk, in Marseille, heb je Katie Escoffier. En een vrouw die in het Frans taalgebied een hele grote is. Haar jazzplaten ook echt in het Frans uitbrengt met Franse titels. En zich ook beroept op

0: mensen die zweren heden ten dagen bij het pianotrio. Maar Katie Escoffier die breidt het lekker uit naar een octet en heeft een plaat uitgebracht onder de titel Un Western Imaginaire. Een verbeeldingsvolle western. Nou, we gaan luisteren naar het titelstuk. Misschien voor u een première. Katie Escoffier.
1: Dernier arrêt. Deux âmes solitaires descendent du train. Harry, un mercenaire. Victor, un marchand d'armes. Et moi, Serquette, une justicière égarée. Une vaste place déserte et aride s'offre à nous. Le soleil est au zénith. Nos destinées et nos rêves nous conduisent dans des directions opposées.

Ja. Klonk dit nou zo vals? Of zitten mijn oren scheef? Dat kan natuurlijk ook. Ik meen het serieus. Soms zijn er muzikanten die het stiekem eens een keertje doen. Hè? Nummer echt vals spelen. Misschien ligt het wel aan de persing of de lood die ik binnen heb gehaald. Ik kan me eens niet voorstellen. Jackie McLean was toch geen vals speler. Hij gebruikte veel dope, maar hij was geen vals speler. Aan het eind van zijn leven heeft hij nog een aantal hele vrije plaatopnames gemaakt. En een aantal hele mooie concerten gegeven. Dit was van een Blue Note plaat. Ja, ik zit te luisteren. Ik denk, nou ja, het zal toch niet aan mij liggen. Let Freedom Ring heet die LP. En je hoort het nummer I'll Keep Loving You, 1962. En natuurlijk heruitgebracht door Blue Note. En daarvoor hoorde je, en dat is toch echt een verrassing hoor. In Frankrijk werd deze plaat vorig jaar bestempeld als een van de beste platen van het jaar. Kitty Escoffier met haar octet. En de plaat heet Un Western Imaginaire. En je hoorde het titelstuk. En het is een beetje als L'Histoire de Melodie Nelson van Serge Gainsbourg. Een plaat met een verhaal door de muziek heen gewoven. Prachtige plaat en opgedragen aan A Mon Père. Op de draaitafel Cisco Houston, ook alweer 65 jaar geleden overleden.

Ja, ik zou hem live zien op Transition. En toen kreeg ik de griep. Ja, helaas pindakaas. Gemist dus. Maar de mensen die erbij waren, die zullen terdege genoten hebben. Wat een fenomeen is toch uit Amerika. Pianist en slagwerker Julius Rodriguez. En je hoorde een stuk van de LP Let Sound Tell All. En het nummer wat je hoorde was Elegy for Cam. Plaat uit, moet ik even goed kijken, 2022. En uitgebracht op het Verve label. Hou deze man in de gaten, want ik vermoed dat hij over een paar jaar gewoon in de grote zaal van het Noordzee in Ahoy staat. Op het Noordzee Jazz Festival. Julius Rodriguez dus. En daarvoor Cisco Houston met het nummer Take a Whiff on Me. Uitgebracht op een LP in de reeks Archive of Folk Music. Ja, er valt heel veel over die man te vertellen. Is niet eens echt oud geworden. Maar werd altijd wel vergeleken met die twee hele grote folkhelden uit Amerika. Woody Guthrie en Led Belly. Zijn platen kun je nog wel redelijk wel vinden. In de goede staat en voor niet al te veel centjes. En het is fantastisch om dat te luisteren. Prachtige folk uit de jaren 40 en 50. En dit blijft ook nog altijd heel goed om naar te luisteren.

Een van de meest bejubelde jazzplaten van dit moment. En dan hebben we het over de LP Gospel Music van de vibrafonist uit Amerika, Joel Ross. Ja, dit is echt een muzikale reis. Inderdaad, de man toont zijn geloof. Dat doen heel veel jazzmuzikanten. Altijd zo geweest. Op zoek naar de roots, maar ook het geloof verspreiden. En dat doet Joel Ross met deze plaat. Het is echt een prachtige muzikale reis. En de critici zeggen niets te weinig over deze plaat. Onthoud hem dus. Gospel Music van Joel Ross. We hangen alweer bijna aan het einde. Op de draaitafel een werkelijk grijs gedraaide plaat. Het begin van de carrière van de Franse chansonnière Barbara. En zij bracht een plaat uit op het Odeon label. Ook bekend vanwege de vroege Beatles platen. Barbara chante Georges Brassens. En Jacques Brel. Ze dachten toen nog dat Barbara niet zelf prachtige liedjes kon maken. Nou, dat zou wel blijken. Maar ze kon ook heel mooi Jacques Brel zingen bijvoorbeeld. Daar gaan we ermee uit. Hier is Barbara met Seul. Volgende week een nieuwe of een oude nieuwe. Het is maar, er ligt nog wat moois op de planken. Dus wie weet. Hey, tot de volgende keer en dank voor het luisteren. Hoi!

0: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Ouwe Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.